0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
5: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Oh, amai, die ceviche was lekker.
7: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
7: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
6: Schat, blijf kalm.
7: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
6: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
7: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: SwissSense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
10: joehoe
9: met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting.

0: Swiss Sense.
1: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

Goedemorgen. Ziekenfondsen moeten snoeien in hun terugbetalingen. Dat staat in het hervormingsvoorstel van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Enkel als die terugbetalingen effect hebben op de gezondheid of het welzijn, kunnen ziekenfondsen nog voordelen geven. Zo zal je bijvoorbeeld geen terugbetaling meer krijgen voor homeopathie of acupunctuur. Of dat ook voor jeugdkampen, zoals die van Kazoo van de CM en skivakanties is, blijft onduidelijk. Kampen voor kinderen met overgewicht of voor bedplassers zou dan wel weer kunnen. Minister van den Broeke benadrukt dat het om een voorstel gaat waarover nog onderhandeld kan worden. Er is een akkoord binnen de Europese Unie over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Het gaat om een nultarief voor Amerikaanse industriële producten die ook makkelijker in Europa kunnen verkocht worden. En in ruil belooft Trump een invoertarief van 15% voor Europese goederen. De overeenkomst moet de politieke en economische spanningen wegnemen tussen de VS en Europa en Europese bedrijven meer zekerheid geven. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sloot die handelsdeal met Amerikaans president Trump vorige zomer al in het Schotse Turnberry. En Trump gaf Europa tot 4 juli om tot een handelsakkoord te komen. Dan nog voetbal. In de Europlayoffs grijpt Standaard de macht en staat nu alleen aan de leiding. Na een 1-2 overwinning gisteravond op het veld van Westerlo. In de stand heeft Standaard nu 2 punten voorsprong op Racing Genk, dat maar gelijk speelde tegen Antwerp. Charleroi Oud-Heverlee-Leuven eindigt op 1-1. Op de laatste speeldag ontvangt Standaard thuis Charleroi en Genk trekt naar OHA Leuven. En in Engeland is Arsenal met Leandro Trossard de nieuwe kampioen, want titelconcurrent Manchester City kwam gisteravond niet verder dan 1-1 op het veld van Bournemouth en kan dus Arsenal niet meer inhalen. Voor de Gunners, zoals ze heten, is het van 2004 geleden dat het nog eens de kampioenstitel pakte. Eerst nog veel bewolking met buien. Deze namiddag droger vanuit het westen met opklaringen en maxima tot 19 graden. Aan zee waait wel een stevige wind. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend genieten we van zonnig zomerweer met maxima van 20 graden aan zee tot 30 in de Kempen op dinsdag.

0: Proxima stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
0: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Adam.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
2: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
2: Manutan, Manutan.
0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
2: Manutan, Manutan.
0: Bestel op manutan.be.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Maar, hoezo?
3: Sorry, maar het is WK.
0: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt. Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: En Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Hey Labba, wij zijn Jan de Tavernier en Joren Dumont.
4: En na een paar weken daten, daar kwam plots ons babytje Lelo.
3: Dat bracht veel twijfel met zich mee.
4: Maar nog veel meer liefde.
3: En dat bijzondere verhaal, dat delen wij in onze podcast Oeps Baby.
4: En dit seizoen doen we dat niet alleen.
3: Nee, we nodigen straffe gasten uit met een zot ouderschapsverhaal.
4: Zoals Candice, die bewust alleenstaande mama wordt.
3: Of Céline, haar man werkt bij Defensie en is vaak weg van huis.
4: Philip en Karel vertellen over papa worden via een draagmoeder.
3: En Diego doorliep het moeilijke adoptieproces in Nederland.
4: Oh, eigenlijk moet je gewoon luisteren.
3: Oeps Baby, te beluisteren in je favoriete podcast-app.
4: En te bekijken op YouTube.
5: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.

Goedemorgen. Seriemoordenaar Freddy Orion krijgt van onze staat al bijna 740.000 euro aan dwangsommen, omdat hij nog altijd in de gevangenis zit en daar komt elke dag 1000 euro bij. Orion probeert al 20 jaar vrij te komen en trok daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Die oordeelde dat onze justitie hem onmenselijk behandelt. Welke oplossing er nu moet komen, daarover beslist de strafuitvoeringsrechtbank op 1 juni. Orion vermoordde in juni 1979 samen met zijn compaan Roland Fenuy 5 mensen in Sint-Amandsberg bij Gent. Ze kregen daarvoor levenslang. Er is een akkoord binnen de Europese Unie over de handelsdeal met de Verenigde Staten. Het gaat om een nultarief voor Amerikaanse industriële producten die ook makkelijker in Europa kunnen verkocht worden. In ruil beloofde Trump een invoertarief van 15% voor Europese goederen. De overeenkomst moet de politieke en economische spanningen wegnemen tussen de VS en Europa en Europese bedrijven meer zekerheid geven. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen sloot die handelsdeal met Amerikaans president Trump vorige zomer al in het Schotse Turnberry. Trump gaf Europa tot 4 juli dan om het handelsakkoord goed te keuren, wat dus is gebeurd. Dan nog voetbal. In de Europlayoffs grijpt Standaard de macht en staat nu alleen aan de leiding na een 1-2 overwinning gisteravond op het veld van Westerlo. Europees voetbal komt nu wel heel dichtbij. In de stand heeft Standaard nu 2 punten voorsprong op Racing Genk, dat maar gelijk speelde tegen Antwerp. Charleroi Oud-Heveley Leuven eindigt op 1-1. Op de laatste speeldag ontvangt Standaard thuis Charleroi en Genk trekt naar OHA Leuven. En in Engeland is Arsenal met Leandro Trossard de nieuwe kampioen. Want titelconcurrent Manchester City kwam gisteravond niet verder dan 1-1 op het veld van Bournemouth en kan Arsenal niet meer inhalen. Voor de Gunners, zoals ze heten, is het van 2004 geleden dat het nog eens de kampioenstitel pakte. Eerst nog veel bewolking met buien. Deze namiddag droger vanuit het westen met opklaringen en zo'n 19 graden. Aan zee waait een stevige wind. Morgen begint dan bewolkt. Daarna klaart het op en blijft het droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend genieten we van zonnig, zacht zomerweer. Maximaal van 20 graden aan zee tot 30 in de Kempen op dinsdag.

0: mijn huis op de buiten. Daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
1: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman!
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ah, ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
7: Want knock, knock.
6: Who's there?
7: Justin.
6: Justin who?
7: Justin, time to start investing.
6: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
7: Just in time, Adam.
6: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
8: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
9: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
10: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
9: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
10: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
9: Nee.
10: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
9: Ja, ja, zoiets.
10: Je weet het niet, hè, mama.
11: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
13: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omverblazen, dat is de ja van Jumbo.
14: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
15: Uw mobiliteitsbudget?
14: Ja.
15: Laten we samen eens kijken.
16: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: puurgezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.

0: uit Brazilië.
1: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat
4: lief? En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
1: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Zin in cultuur, theater, muziek, comedy, expos en meer. Elke woensdag gidst 100% cultuur jou door de leukste voorstellingen, boeiendste tentoonstellingen en verrassendste artiesten. Met reportages en interviews die je niet mag missen. 100% cultuur, elke woensdag op ATV.
7: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
8: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
7: Echt?
8: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
7: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
8: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
7: Maar ja, dan moet jij toch...
8: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
7: Allee, jongen, wat is dat?
9: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.

Een goeiemorgen. Ons land betaalt seriemoordenaar Freddy Orion al bijna 740.000 euro aan dwangsommen, omdat hij nog altijd in de gevangenis zit en daar komt elke dag 1000 euro bij. Orion probeert al 20 jaar vrij te komen en trok daarom naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die oordeelde dat onze justitie hem onmenselijk behandelt. Welke oplossing er nu moet komen, daarover beslist de strafuitvoeringsrechtbank op 1 juni. Orion vermoordde in juni 1979 samen met zijn compaan Roland Fenuy 5 mensen in Sint-Amandsberg bij Gent en ze kregen daarvoor levenslang. Zo'n 40 pro-Palestijnse actievoerders die een gebouw van de Universiteit Gent bezetten, die trokken vanmorgen naar het rectoraat. Daar zetten ze ook tenten op en spoten ze graffiti op de muren. De studenten, gekleed in witte overalls en gemaskerd, eisten dat de universiteit alle banden met Israëlische

stellingen verbreekt. De Gentse politie houdt voorlopig alles in de gaten, maar grijpt voorlopig dus niet in. Het protest duurt daar intussen al 5 weken in Gent. En de Chinese president Xi Jinping ontving vanmorgen zijn Russische collega Poetin in Peking. Vorige week poseerde de Chinese leider nog naast de Amerikaanse president Trump. Xi en Poetin bespreken onder meer dat Amerikaans bezoek en de oorlog in het Midden-Oosten. Poetin prees de sterke en positieve dynamiek tussen Rusland en China. En hij nodigde Xi ook uit om volgend jaar naar Moskou te komen. Veel bewolking met buien. Deze namiddag droger vanuit het westen met opklaringen en maximaal tot 19 graden. Morgen bewolkt, begint bewolkt, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend genieten we van zonnig en zacht zomerweer. Met maximaal van 20 graden aan zee tot 30 in de Kempen op dinsdag.

0: werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Knaldi.
10: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar €3. Kijk

0: je ons hier al wonen, ze schat?
1: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
3: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je bordercollie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
9: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak.

0: Ze heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminous.be.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Goesting in mijn wereldreis.
7: Come on.
6: Lekker chillen in paradijs.
7: Come on.
8: Win for life.
7: Win for life.
8: Win tot 5000 euro, elke maand.
7: Elke maand.
8: Je leven lang. Ah, onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
9: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan
10: Bozar.
9: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam.
10: Als de koning op zijn troon.
9: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
10: baby.
11: Allee, tot straks hè, mama.
9: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
12: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedemorgen. Al maar meer mensen die in de buurt van de luchthaven van Zaventem wonen klagen over geluidsoverlast. Ze noemen de situatie onleefbaar en onhoudbaar en wijzen naar de vliegroutes die sinds afgelopen zomer veranderd zijn. Daardoor vliegen vliegtuigen vaker over woonwijken. Bevoegd minister Krukke bestelde nu een studie om die overlast rond de luchthaven van Zaventem in kaart te brengen. De Brusselse regering dreigt met juridische stappen als er op korte termijn niets verandert. Zo'n 40 pro-Palestijnse actievoerders bezetten nu ook het rectoraat van de Universiteit Gent sinds vanmorgen. Ze hebben er tenten opgezet en spoten graffiti op de muren. Studenten zijn gekleed in witte overalls en gemaskerd en eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen verbreekt. De Gentse politie houdt alles in de gaten, maar grijpt voorlopig niet in. Het protest daar in Gent duurt toch al 5 weken. En in de plantentuin van Meissen staat binnenkort een echte baby-reuze-aronskelk in bloei. En dat is er voor het eerst eentje van eigen kweek daar. Het plantje deed er 9 jaar over om te groeien. De reuze-aronskelk is berucht om zijn spectaculaire, maar kortstondige bloei en de geur die wat weg heeft van bedorven vis. De plant bloeit zelden en dan ook nog maar eens 72 uur. Als je het dus wil meemaken, best de sociale media van de plantentuin in Meissen in de gaten houden. Deze namiddag klaart het op vanuit het westen bij 19 graden. Aan zee waait wel een stevige wind. Morgen begint bewolkt. Daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend genieten we van zonnig, zacht zomerweer. Met maxima van 20 graden aan zee tot 30 in de Kempen op dinsdag.

0: jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil.
2: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
1: Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Relax. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
4: En... Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar?
4: Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
6: Voorwaarden op colruyt.be.
7: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in Europa?
1: Schat, blijft kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En daar hebben we gespreid dus bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
0: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en

0: ons op alles voor je barbecue. Ga volledig kort aan ons. Horta, kom bij Schot van Tuin en Bier.
1: Yes! Hallo, zo snel het doen. En nu kom je?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
2: Ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven. En weet ik.
1: Oh, dus niet gewoon een computer en een

0: samen. En vakantie had gekregen. Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
1: Helala, wij zijn Jan de Tavernier en Joren Lumon.
2: En na een paar weken daten, daar kwam plots ons babytje Lelo.

middelbare scholen krijgen een nieuw gratis lespakket over de gevaren en risico's van roken en vapen. Want veel tieners schatten die gevolgen niet altijd juist in. Zo'n 5 scholen hebben het lespakket succesvol getest. Leerlingen die de lessen volgden kregen minder zin om te beginnen roken of vapen. En ze hadden ook een realistischer beeld van wie van hun leeftijdsgenoten zich wel lieten verleiden. De lessen zijn gericht op het tweede en derde middelbaar. Dat is de leeftijd waarop veel jongeren voor het eerst roken.

situatie onleefbaar en onhoudbaar en wijzen naar de vliegroutes die sinds afgelopen zomer veranderd zijn. Daardoor vliegen de vliegtuigen vaker over woonwijken. Voor minister Krukke bestelde nu een studie om die overlast rond de luchthaven van Zaventem in kaart te brengen.

0: misschien wat bebouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben.

0: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace. Based on you.

0: vragen en advies kan je altijd rekenen op Jan Makelaar, je beste verzekering.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 3,99 euro.

0: keer aan zat zij op. Eerst keek ik alleen maar toen aan
1: Abdij.
0: Glimlachte ze terug. En een week later aan
1: Puil.
0: Raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
1: Lady.
0: Ook al moest ik twee helden verder zijn

0: Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
0: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Ik snap dat hier niet van die...
3: Die tijdsregistratie bedoelt je?
2: Ja.
3: Daar kan ik u bij helpen.
1: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: Met Lumus heeft een straf aanbod waar uw haren omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Voor Lumus.

0: van ideetjes, maar bij Automate hebben ze experts die echt advies geven. En meedenken.
1: Hoe dus niet gewoon een computer en dat is
0: hier volledig afgezet door wat je wil liggen.
1: Ja, dan moet jij toch
2: niet een IT-nerd zijn.
1: Nee, man.
0: Allee, man, wat is het? Op Automate.be stel je jouw perfecte PC samen en vakantie
1: opgekregen.
0: Blijf gewoon thuis. Ja.

0: 31 mei tijdens Open Werpendag. Alle info en werven op openwerpendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u die dan ook vaak een nummer?
2: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, mijn naam is...
3: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Bij Neobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt.

verzekering. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami goreng of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betaling meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Doe. Think possible.

0: laatste, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen. Hè.
1: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Maar hoezo?
7: Sorry, Marties WK.
9: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
11: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
14: Oei, wacht, hè.
15: Rustig, Sian.
14: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
15: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
13: Prima, prettige avond.
14: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
15: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
17: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
18: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
19: Bozar.
18: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam.
19: Als een koning op zijn troon.
18: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
19: ULB.
20: Allee, tot straks, hè, mama.
18: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
21: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
22: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.

blijkt dat veel jongeren er conservatieve tot zelfs vrouwenonvriendelijke ideeën op nahouden. Maar volgens filosoof Maarten Boudry heeft VRT bewust informatie achtergehouden over buitenlandse herkomst. VRT ontkent dat en zegt dat de cijfers niet voldoende representatief zijn. De Chinese president Xi Jinping en de Russische president Poetin hebben in Peking 40 nieuwe samenwerkingsakkoorden ondertekend. Dat zegt Poetin zelf. Het zou onder meer gaan over handel, technologie en energie. Beide leiders streven naar eigen zeggen ook naar een duurzame oplossing voor de oorlogen in het Midden-Oosten en in Oekraïne. Maar China roept Rusland niet op om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Volgens Poetin was het overleg constructief en is de relatie tussen de landen op een ongekend niveau. Bewolkt met nog enkele buien. In de namiddag wordt het wel droger vanaf het westen met maxima tot 19 graden. Morgen brede opklaringen en droog met zachte maxima tot 23 graden. Vrijdag dan veel zon en zomers warm tot 27 graden.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Leontis. Zeg, kan ik nu ook zo...
2: flexijobbers aannemen?
1: Ja.
2: Natuurlijk.
3: Je Leontis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
3: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
0: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
5: Dat is extra budget voor de fitness.
6: Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Was de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
1: K-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Want knock, knock.
1: Who's there?
9: Justin.
1: Justin who?
9: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want K-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Justin, time that up.
1: K-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Oh, zoveel video!
0: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
2: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: maken in Mexico.
1: Win for Life.
2: Win for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.

0: Lage prijzen. Deze week was parfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar?
1: Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: O, dus niet gewoon een computer in een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: Allee, jongen. Wat is dat?
8: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
9: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
10: Zin in cultuur, theater, muziek, comedy, expos en meer. Elke woensdag.

zich bij het verlaten van het gebouw buiten vastgeketend. Maar de politie liet dat niet toe en sleepte hen één voor één weg. De universiteit stapte zelf naar de rechtbank omdat de situatie uit de hand loopt. De politie pakte in totaal 42 actievoerders op. Eén politieagent raakte lichtgewond. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt bijna 3 miljoen euro vrij uit haar noodfonds in de strijd tegen ebola. De ziekte verspreidt zich in Congo en Oeganda. Onderzoekers bekeken al welke medicijnen of vaccins er kunnen worden ingezet, maar voorlopig bestaat er nog geen behandeling voor de variant. Er stierven al zo'n 140 mensen aan ebola en er zijn ook zo'n 600 vermoedelijke besmettingen. De WHO spreekt van een internationale noodsituatie, maar de kans dat het virus zich verspreidt tot een wereldwijde pandemie blijft klein. En voetbalclub La Louvière heeft een nieuwe hoofdtrainer, Edward Stil. Hij tekende een contract voor 3 seizoenen. Stil wordt de opvolger van Frédéric Taquin, die na 9 seizoenen moest vertrekken. Stil werd 2,5 week geleden nog zelf ontslagen bij zijn Engelse club Watford. Stil was eerder ook al de trainer van Anderlecht, Charleroi en KV Kortrijk. Stilaan meer opklaringen en droger vanaf het westen, met lokaal nog kans op enkele buien. Maxima tot 19 graden. Morgen brede opklaringen en droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend veel zon en zomers warm. Lokaal zelfs tot 28 graden.

0: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim. Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd
3: voordelig. Ik ga niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, maar niet WK.
5: Score nu een TCL 65 inch QD Mini LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
7: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aan kunnen?
8: In Moskou!
9: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè? Wel, dat is toch hier.
8: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder!
6: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen in Moskou, man?
7: Och, je moet eens van de meld, hè?
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
8: Immoscoop, mam!
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Oh, amai, die civietje was lekker.
3: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Beter naar beter bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij beter bed.
1: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Oh, ik snap er niks van.
3: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
4: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
5: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
6: Balieu
5: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
6: Abdij
5: glimlachten ze terug. En een week later aan
6: Buil
5: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
6: ULB.
5: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
6: Aan Marie-José.
5: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.

Goedemiddag. Duizenden mensen lopen al jarenlang rond met een hartimplantaat dat eigenlijk niet goed werkt. Dat ontdekte het Nederlands onderzoeksprogramma Nieuwsuur. Het probleem zit bij de draden van het Duitse bedrijf Biotronic. Die gaan snel kapot. Dat zorgt ervoor dat patiënten soms onnodige shocks krijgen. In Nederland gaat het om zeker 4600 patiënten, maar ook in ons land.

set. Het was zijn laatste kans om nog één keer Roland Garros te spelen. Hij kondigde eind maart aan dat hij aan het einde van dit seizoen stopt met tennissen. En nog leuk nieuws voor liefhebbers van mosselen. De eerste Zeeuwse mosselen van het jaar zijn er. Ze zijn dit jaar extra vroeg en mooi gevuld. Mosselkwekers zijn ook opgelucht, want de voorbije jaren was er nog sprake van grote mosselsterfte. Maar dit jaar is dat dus niet het geval. Het is wel nog afwachten of de prijs in de winkel of op restaurant omhoog zal gaan, want de kosten voor mosselkwekers zijn fors gestegen. Stilaan meer opklaringen en droger vanuit het westen. Lokaal kan er wel nog een bui vallen met maxima tot 19 graden. Morgen brede opklaringen en droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend veel zon en zomers warm. Lokaal zelfs tot 28 graden.

0: 31 mei tijdens Open Werfdag. Alle info en werven op openwerfdag.be. Georganiseerd door M-Beeld. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim. Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen.
0: Ja, of 2 abonnementen, of...
1: 2! Dan kan ik mezelf volgen.
2: Wat is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Kom, Jello!
0: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
2: mobiliteitsbudget?
1: Ja.
2: Laten we samen eens kijken.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Hello. Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
6: Helaba, wij zijn Jan de Tavernier en Joren Dumont.
7: En na een paar weken daten, daar kwam plots ons babytje Lelo.
6: Dat bracht veel twijfel met zich mee.
7: Maar nog veel meer liefde.
6: En dat bijzondere verhaal, dat delen wij in onze podcast Oeps Baby.
7: En dit seizoen doen we dat niet alleen.
6: Nee, we nodigen straffe gasten uit met een zot ouderschapsverhaal.
7: Zoals Candice, die bewust alleenstaande mama wordt.
6: Of Céline, haar man werkt bij Defensie en is vaak weg van huis.
7: Filip en Karel vertellen over papa worden via een draagmoeder.
6: En Diego doorliep het moeilijke adoptieproces in Nederland.
7: Oh, eigenlijk moet je gewoon luisteren.
6: Oeps Baby, te beluisteren in je favoriete podcast-app.
7: En te bekijken op YouTube.
8: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
9: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
8: Echt?
9: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
8: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
9: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
8: Maar ja, dan moet jij toch...
9: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
8: Allee, jongen, wat is dat?
10: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
11: Ja, nog 1 meter. Oh.
12: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
13: Zin in cultuur, theater, muziek, comedy, expos en meer. Elke woensdag gidst 100% cultuur jou door de leukste voorstellingen, boeiendste tentoonstellingen en verrassendste artiesten. Met reportages en interviews die je niet mag missen. 100% cultuur, elke woensdag op ATV.

Goedemiddag. Er komt een nieuwe educatieve videogame om kinderen veiliger naar school te laten gaan. Het is een initiatief van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. De voorbije 10 jaar raakten bijna 4500 jonge kinderen gewond in het verkeer op weg naar school of terug naar huis. In de game kunnen kinderen hun eigen schoolweg virtueel oefenen voor ze hem in het echt afleggen. Zo leren ze de potentiële gevaren herkennen en kunnen ze veiliger naar school fietsen of wandelen. De game wordt deze zomer beschikbaar voor alle scholen. In Brussel hebben de onderwijsbonden betoogd tegen de geplande hervormingen van de levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst of zedenleer. Vanaf volgend schooljaar kunnen scholen de 2 wekelijkse lesuren bundelen in grotere blokken per maand of zelfs over een langere periode. De Vlaamse regering wil zo'n 100 miljoen euro besparen. Maar vakbonden vrezen dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. David Goffin is uitgeschakeld voor de hoofdtabel van het tennistoernooi Roland Garros. Dat is het tweede Grand Slam toernooi van het jaar. Goffin verloor in de tweede kwalificatieronde tegen de Brit Samuel in 3 sets. Het was zijn laatste kans om nog 1 keer Roland Garros te spelen. Hij kondigde eind maart aan dat hij aan het einde van dit seizoen stopt met tennis. Vanavond en vannacht opklaringen en droog met minima tot 11 graden. Morgen brede opklaringen en droog bij 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend veel zon en zomers warm. Lokaal zelfs tot 28 graden.

0: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
3: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
2: Dat is goed vastgezet, hè?
3: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
2: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
3: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
2: Ja.
4: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
5: En Colruyt trakteert.
6: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruyt.be.
8: G-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Want knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Justin, time to start investing.
8: Nice, Justin. Want G-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
9: Justin, time to happen.
8: G-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op g-tradebank.be.
0: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks. Dat kan tellen.
3: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat blieft?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
6: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
7: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
8: Bozar.
7: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam.
8: Als een koning op zijn troon.
7: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
8: ULB.
9: Allee, tot straks hè mama.
7: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedenavond. Onze buitenlandminister Prevot roept de Israëlische ambassadeur op het matje. Aanleiding zijn verontrustende beelden van het Israëlische optreden tegen de opgepakte pro-Palestijnse activisten van de hulpvloot naar Gaza. De Israëlische marine kon hen de afgelopen dagen oppakken voor de kust van Cyprus. Op beelden is te zien hoe geboeide activisten hardhandig tegen de grond worden gewerkt en worden vernederd. Onder de vastgehouden personen zitten ook Belgen. Prevot wil meer informatie over hun toestand. Er komt een nieuwe educatieve videogame om kinderen veiliger naar school te laten gaan. Het is een initiatief van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS. De voorbije 10 jaar raakten bijna 4.500 jonge kinderen gewond op weg naar school of terug naar huis. In de game kunnen kinderen hun eigen schoolweg virtueel oefenen

scholen vrezen voor de kwaliteit van het onderwijs en dat meer dan 1000 leerkrachten hun job zullen verliezen. En wielrennen. In de Ronde van Italië heeft de Ecuadoraan Narváez de 11e rit gewonnen. Het is al zijn 3e ritzege in deze Giro. De Spanjaard Mas probeerde hem nog af te schudden bergop, maar zonder resultaat. Hij werd 2e. De roze leiderstrui blijft voor de Portugees Eulalio. Hij heeft bijna een halve minuut voorsprong op de Deen Vingegaard. Vanavond en vannacht opklaringen en droog met minima tot 11 graden. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend veel zon en zomers warm. Lokaal zelfs tot 28 graden.

0: Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
4: Laat het los, laat het gaan.
3: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
5: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
4: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht hè.
7: Rustig,
6: Schat. Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
8: Ja, ja, zeker. Ja.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
9: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
10: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: Allee, jongen. Wat is dat?
12: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
13: Zin in cultuur, theater, muziek, comedy, expos en meer. Elke woensdag gidst 100% cultuur jou door de leukste voorstellingen, boeiendste tentoonstellingen en verrassendste artiesten. Met reportages en interviews die je niet mag missen. 100% cultuur, elke woensdag op ATV.

goede avond. Onze buitenlandminister Prevot roept de Israëlische ambassadeur op het matje. Aanleiding zijn verontrustende beelden van het Israëlische optreden tegen de opgepakte pro-Palestijnse activisten van de hulpvloot naar Gaza. De Israëlische marine kon hen de afgelopen dagen oppakken voor de kust van Cyprus. Op beelden is te zien hoe geboeide activisten hardhandig tegen de grond worden gewerkt en worden vernederd. Onder de vastgehouden personen zitten ook Belgen. Prevot wil meer informatie over hun toestand en eist dat ze onmiddellijk worden vrijgelaten. De politievakbond vraagt meer bescherming voor agenten in de strijd tegen mensensmokkel aan onze kust. De afgelopen maanden probeerden steeds meer transmigranten het Verenigd Koninkrijk te bereiken in bootjes via onze kust. Het gebeurde vroeger vooral vanuit Noord-Frankrijk, maar daar treedt de politie strenger op, waardoor het probleem zich verschuift naar ons land. En dat zorgt voor grote veiligheidsrisico's, omdat smokkelaars gewelddadiger worden, zeggen de politievakbonden. Ze vragen meer personeel en een taskforce die kan helpen bij de situatie. En wielrennen. In de Ronde van Italië heeft de Ecuadoriaan Narváez de 11e rit gewonnen. Het is als een derde ritzege in deze Giro. De Spanjaard Mas probeerde hem nog af te schudden op bergop, maar zonder resultaat. Hij werd tweede. De roze leiderstrui blijft voor de Portugees Eulalio. Hij heeft bijna 30 seconden voorsprong op de Deen Vingegaard. Vanavond en vannacht opklaringen en droog met minima tot 11 graden. Morgen brede opklaringen en zonnig bij 23 graden. Vanaf vrijdag tot na het verlengde Pinksterweekend veel zon en zomers warm. Lokaal zelfs tot 28 graden.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoop, man!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ah, ja?
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
9: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma 1+1 gratis.

0: Elke avond pak ik mijn tram 8. En elke keer aan Balieu stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
1: Abdij
0: glimlachte ze terug. En een week later aan
1: Buil
0: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
1: ULB.
0: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
1: Aan Marie-José.
0: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
2: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Ja, nog 1 meter. Oh.
1: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.